0: Weer een nieuw seizoen, nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: WinNow. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Dit is deze week de Unity.nl single track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het tiki-bad van Duinrell en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrondonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en perioden van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. Andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almeegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
3: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
2: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
2: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het tiki-bad van Duinrijl en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrondonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en periode van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam is nog extra vertraging tussen knooppunt Ippenburg en Leidschendam. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar Noord. 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het Tiki-bad van Duinrell en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrondonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en perioden van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van Rudo, de koffieshow voor deze maandag. Het is de 18e. Met zometeen Amar en Donny. Space piloot hoor je na Numidia. Yeah.
1: Je zingt ze mee!
6: Ja, zingt ze mee!
1: Nu

0: Ja, ja, ja, man.
1: Het is pas maandag. We moeten...
2: Dit is Rudo.
3: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Amar en Donnie, spacepiloot en Omidia. Ik bleef geloven en daarmee is het 10 uur geweest. Welkom, het is Rudo voor deze maandag. Het is 18 mei. Een nieuwe aflevering van de Koffieshow met zometeen hier Levenslang op reis van Frank van Etten. Hans en Thomas komt eraan. En na dat lange weekend starten we met Wesley Klein. En laat me nu nog even blijven.
3: Rudo!

0: koffieshow van Unity NL. Het Molenpad, het fietspad tussen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk op zondag de plek van verbinding. De Molenpad-picknick bracht dorpsgenoten van beide kanten van het dorp bij elkaar door middel van lekker eten en gezelligheid. Je hoort organisator Joris Scharf.
1: Dus mensen zijn hier nu op eigen gelegenheid met een kleedje, met een tafel, lunchpakketjes mee. En gezellig maken we een lange stoet vanaf dorp naar Rijndijk. Met z'n allen aan de lange tafel gezellig picknicken.
2: En als je hier over het Molenpad heen loopt, zie je meer dan alleen picknickers, hè?
1: Ja, uiteraard. Ja. Voor de mensen, we vragen de mensen om alleen stoeltjes, tafels en kleedjes mee te nemen. Wij hebben gezorgd voor koffie, thee, limonade, maar ook heel veel vermaak natuurlijk. Denk aan artiesten die een liedje spelen. Er zijn dichters die rondlopen met een gedicht. We hebben voor de kinderen hebben schminken, stoepkrijten. Er gebeurt van alles eigenlijk.
2: Dus het is echt net begonnen. Hoeveel mensen lopen er al?
1: Nou, ik heb ze nog niet geteld. Ik denk dat we nou tegen een 100 zeker wel aanzitten. En ik hoop natuurlijk nog dat er veel meer aansluiten zometeen. We hebben het weer niet helemaal mee, maar het is droog en lekker. Dus dat helpt wel mee dat mensen toch nog even komen aanschuiven, hoop ik.
2: Dit is ook al vaker gebeurd in Zoeterwoude.
1: Ja, dat klopt. Het idee is niet nieuw in zekere zin. We hebben 50 jaar geleden, meen ik te zeggen, was er een barbecue hier ook aan het Molenpad. Waarbij ook dorp en Rijndijk samen heeft gebarbecued. Nou, dat vonden we zo'n leuk idee. Dat we dachten, ja, zoiets moeten we eigenlijk in het kader van het feestjaar nog eens doen. Maar de barbecue was al gedaan. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan een mooie picknick.
0: En ook de wethouders van Zandik en Beekhuizen waren erbij aanwezig.
2: Twee wethouders op het Molenpad in een picknick. Wat voor lekkers hebben jullie meegenomen?
3: Nou, ik heb mijn croissantje. Hardgekookt eitje. En voor de gelegenheid aspergepaté.
2: Zelf gemaakt?
3: Nee, zelf gekocht.
2: Ja. Hoe is het hier?
3: Ja, heel gezellig. We komen van allerlei mensen tegen met een hele goed humeur. Dat is hartstikke leuk. Ja.
2: Hoe is de sfeer hier zo?
3: De sfeer is super. En het is de muziek en er komen allemaal van die grappige dingen komen er langs. En je kent gewoon heel veel mensen en iedereen spreekt met iedereen. Het is echt heel erg gezellig. Goed idee. 750 jaar Zoeterwoude. Top.

0: Peters, Uitslovers, 10:30 tijd voor het nieuws. En daarna meer muziek hier van eigen bodem. Thomas Bergen komt eraan.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het tiki-bad van Duinrel en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrotonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en periode van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Quincy en ik mis je nu al bij Unity NL. Goedemorgen, 18 mei. We kijken even naar de bekende jarig. Pepijn Gunneweg is jarig. Nederlands acteur, 50 is hij geworden. We kennen hem onder andere van Foute Vrienden. Saskia Mulder, Nederlands actrice en schrijfster. Vandaag 53 geworden. En Tina Fey is ook jarig Amerikaans schrijfster, comedienne, actrice en producent. 56 is ze geworden. Erik Gerrits is ook jarig oud-voetballer uit België. Die viert zijn 72ste verjaardag. En de laatste is ook een oud-Belgisch voetballer. George Lekens viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Dit is de koffieshow van Unity NL met nieuwe muziek van Gisby. Dit ben ik.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

Het is de koffieshow van Unity NL met Gisby. En dit ben ik. Kijken wij nog eventjes naar het weer van vandaag. En ik moet zeggen, vandaag is een beetje wisselvallig. Een beetje zon, een beetje wolken. Het kan nog gaan regenen en de temperatuur ligt rond de 14 graden. Bij matige wind vanuit het zuidwesten kracht 4. Morgen overmorgen meer buien. Af en toe nog wel een klein zonnetje en 15 tot 16 graden. Waarbij de wind uit het zuiden tot zuidwesten draait en in kracht toeneemt. Vanaf donderdag meer zon, minder regen en een temperatuur die gaat stijgen. Donderdag 18 graden, vrijdag volop zon en 24 graden. Aan de zomer.

Richel, HDP, Heerly, De Peerly. Ja, tegenwoordig gaat ze helemaal los met De Gekke Makelaar. Dat is de single die ze als laatste uitbracht. Waarmee ze volgens mij bijna nog dagelijks TikToks maakt. Ik zie er in ieder geval veel voorbij komen. Het is zover de koffieshow voor deze eerste dag van de week. Voor deze maandag. Morgen ben ik er weer om 10 uur. En vanmiddag om 5 uur de middagshow. In de tussentijd natuurlijk de lekkerste muziek van eigen bodem. En het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Ik wens je een hele fijne maandag. En ik verlaat je met Rinus Werns. Elke dag is mijn...

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het Tiki-bad van Duinrell en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00.
2: Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie onderzocht. Ruimt nadat er honderden mensen op de actie afkwamen. Zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
1: En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en perioden van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persan Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht. Er staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten vanaf Hoofddorp Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de JoeriTNL Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij JoeriTNL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan mbo Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 5 ton in de middag, trekt er.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: WNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiDays hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Nee, er valt hier niks te doen, ik wil op stap. Maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: Unit TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan mbo Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van UnityNL. Maandag, het is 18 mei, even na 5. Dat betekent einde van de werkdag met nu die grote hit van vorig jaar, Lotje. Yeah.

0: het is eigenlijk een beetje dat uit de hand gelopen studentengrapje. Dat liedje van Jobke van Doppenburg en Roeland Beelen, Lotje. Ja, uiteindelijk een van de grotere Nederlandstalige hits uit 2025. En die hoorde je bij Unity NL aan het begin van de middagshow. Maandag vandaag, ja, vandaag nog een beetje koud. Komende week gaat het alleen maar beter worden. En het komend Pinksterweekend, dan gaat die temperatuur eindelijk over de 20 graden heen. De mannen van de 3J's inmiddels in de studio. Heren, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe was jullie weekend? En zeggen jullie in Volendam, mag het ook wel wat zonniger en wat warmer? Of is dit op zich ook wel fijn?
2: Nee, wat mij betreft mag het altijd zonniger en warmer. En ook vooral voor onze nieuwe single. Maar we hoorden net inderdaad ook op de radio dat het komend weekend 30 graden wordt.
0: En dat is toch top?
2: Ja, dat vind ik helemaal te gek.
0: Met andere woorden, zomer is eindelijk aangekomen in Nederland.
1: Heerlijk.
0: En jullie, blijven jullie sowieso in Nederland als we gaan kijken naar het aankomend zomerseizoen? Of zit er nog wel ergens een tripje naar het buitenland aan te komen?
1: Wij zouden 2 of 3 weken geleden zouden wij in Dubai zitten. Maar daar vlogen de raketten natuurlijk overheen. Dus dat is niet doorgegaan. Er zijn voor het late najaar zijn er wel plannen. Maar dat staat nog niet vast. Maar voor deze zomer...
2: Gaan we gewoon zelf met de gezinnen op vakantie.
0: Oh, lekker. En wat zijn dan zeg maar jullie favoriete bestemmingen? Is er iets waarvan jullie zeggen, daar komen we altijd? Of is iedere keer weer een soort van nieuwe bestemming een beetje... Ja, misschien wel heel erg leuk om
2: te ontdekken?
0: Ik
2: ga altijd het liefst ieder jaar weer ergens anders naartoe. Alleen vorig jaar was ik in Zuid-Frankrijk en dat is heel erg goed bevallen. Dus dit jaar ga ik weer naar Zuid-Frankrijk.
0: Oh, lekker. Ja. En dan daar een beetje genieten, een beetje eten.
2: Naar een camping en naar een allerlei verschillende plekjes.
0: En bij jou, Robin?
3: Nou, ik heb nog geen flauw idee, maar ik ga dit jaar waarschijnlijk richting Italië met de auto. Beetje op de Bonnefoy.
0: Ook altijd goed en goed eten?
3: Juist.
0: En bij jou, Jaap, heb jij al een beetje de planning rond?
1: Ja, wel een beetje. Ja, wij eindigen in de Ardèche. En meestal gaan wij door Oostenrijk, Italië, dat soort plekken heen. Ook een beetje met de kinderen, hotels of campings.
0: Lekker hoor.
1: Dat is het allerleukste, ja.
0: Even een beetje richting de Mediterraanse kanten.
2: Juist. Hey,
0: en nu dan, er is een nieuwe plaat uitgekomen vorig jaar. Daar gaan we het eerst eventjes over hebben. Jullie 20-jarig jubileum.
2: Ja, klopt.
0: Hoe was dat?
2: Nee, je bent in de war. We gaan 20 jaar 3J's vieren wij volgend jaar in de theaters.
0: Ja, dat klopt. Maar er is een jubileumplaat uitgekomen.
2: Het was zo. Het Wiegelied bestond 20 jaar dit jaar. En omdat vorig jaar toen... in de afgelopen 2 jaar zien wij dat Wiegelied... Dat liedje heeft een heel nieuw leven gekregen. Wat zeer toepasselijk is voor het Wiegelied, want het gaat over een pasgeboren baby.
0: Ja.
2: Maar dat lied is 20 jaar oud en er is iedere keer weer een nieuwe generatie jonge lui die dat liedje ontdekken op feestjes. En dat begon enorm op te vallen op de feesten waar wij dan speelden en ook op de streamingsdiensten. Dus toen hadden we zoiets van, dat liedje dat is oud. En dat hoor je ook als je het hoort op de radio tussen de andere liedjes in. De liedjes van nu qua productie. Dus we dachten, laten we nou eens een nieuwe versie opnemen. En toen hebben we met onze collega Jeffrey Parmentier, de trompetist, hebben we met John Dirne in de studio gegaan, de producer. En toen hebben we er een soort van meer DJ-achtige versie van gemaakt.
0: Ja, dikke beat eronder.
2: Precies.
0: En merken jullie dan dat zo'n liedje, als dat dan uitkomt, dat dan echt weer gewoon bij iedereen een soort van nieuwe generatie tegen horen brengt, dat er meteen wat gebeurt?
1: Nou, wil je het rare verhaal weten? Dat het nieuwe liedje, dat verslaat het oude liedje niet.
0: Ja, maar het oude liedje was al goed.
1: Ja, maar die, als je gaat kijken, je denkt je maakt hem gereed voor een nieuwe generatie, voor de nieuwe tijd. Maar toch zit dat oude liedje en die oude versie weer de mensen in het hart. Maar het is wel mooi dat de nieuwe versie er is.
0: Ja.
1: Want, weet je, voor DJ's en voor feest-DJ's in zalen en de grote feesttenten is dit wel een fijnere versie met veel meer impact.
0: Hij klapt er net wat beter in.
1: Ja, juist. Want dat oude Wiegelied, dat begint heel traag. En sonisch gezien is dat ook niet om over naar huis te schrijven.
0: Maar als we gaan kijken naar het origineel van dus inmiddels 20 jaar geleden. Ja, dan is het wel zo'n plaat dat als dat eenmaal gespeeld wordt, dat de biertjes de lucht ingaan en dat het meteen feest is.
2: Zeker.
1: Dak eraf.
2: Ja, ik zei altijd, het Wiegelied is populairder dan de 3J's zelf. Meer mensen in Nederland kennen het Wiegelied dan dat er mensen zijn die de 3J's kennen.
0: Nee joh, dat ze dan zeggen van, oh ja, doe maar even het Wiegelied. Oh, is dat van jullie?
2: Ja, precies.
0: Dat ze er dan pas achter komen.
2: Ja.
0: Maar is het wel een rode draad? Is het een liedje? Want ik weet, jullie hebben het ook een tijd natuurlijk niet gespeeld. Zeggen jullie, dit is wel gewoon echt de 3J's, de rode draad in de afgelopen jaren?
2: Ja, nu achteraf wel. We hadden inderdaad een tijdje dat we het eventjes van... Ja, het was zo, wij... Dat nummer stond natuurlijk op ons eerste album.
0: Ja.
2: En daar stonden nog meer feestliedjes op. Alleen, toen werden wij ook gelanceerd samen met eigenlijk Jan Smit en Nicky Simon in dat circuit. En toen, maar ons tweede album werd veel meer pop. En ons derde album werd nog meer pop. En zo gingen we steeds meer serieuzere muziek maken.
0: Ja.
2: En als we dan op die feesten werden uitgenodigd, dan speelden wij eigenlijk een half uur lang onze popsingles die daar eigenlijk niet thuis horen. En die mensen stonden te wachten op het wiegelied. En daar werden we eigenlijk een beetje chagrijnig van. Dus toen besloten we om gewoon niet meer op die feestjes te spelen. En het wiegelied ook over te slaan.
0: Gewoon knoop door.
2: Ja, en nu zijn we ondertussen een jaar of vijf. Oud en wijs, 15 jaar verder. En nu hadden we weer zin om op feestjes te spelen. En nu hebben we door dat wiegelied, dat is gewoon tijdloos.
0: Nou ja, dan toch even jullie persoonlijke keuzes. Zeggen jullie dan feestmuziek brengen op het podium? Of toch de wat... serieuzere liedjes, als jullie gewoon echt heel diep in jullie eigen hart kijken?
2: Als wij... Nee, wij zijn nu van mening dat als we op een feestje uitgenodigd worden en we moeten daar een half uur spelen, dat we gewoon feestmuziek maken.
0: Knallen.
2: Ja, en als we in de theater spelen, dan mogen we doen wat we zelf het allermooist vinden. En dan kunnen we hele kleine, rustige liedjes spelen. En dan kan alles...
0: Zometeen alles over het reggae-plaatje dat uit is gekomen. En ik moet zeggen, dat is echt een hele fijne voor de aankomende zomer. Los vast van de 3J's. En ook Sven Versteeg komt eraan met Lange Frans, Boevenpad. Na de 3J's en Jeffrey Parmentier, Wiegelied.

0: Sven Versteeg, Lange Frans, Boevenpad, ex-single track en de 3J's met Jeffrey Parmentier. Het is de trompetist en de wiegenplaat, het wiegenlied 2.0. Ja, het liedje blijft gewoon een soort van standaard iets, hè? Een liedje waarvan je zegt van die doet het altijd goed. Welke twee platen, zeggen jullie, horen daar nog zeker ook bij?
1: Ondertussen ook Die Man Is Verliefd. Onze plaat met Jan Smit. Of bedoel je een oud liedje?
0: Dat mag allebei.
1: Ja, wat oude liedjes van de 3J's. Je vecht nooit alleen, is er ook eentje.
2: Klopt. Geloof in het leven.
0: En wat is dan jullie favoriet als we gaan kijken naar al die platen en misschien wel echt eventjes in de categorie feest? Behalve dan het wiegenlied?
1: Ja, ik krijg nog heel veel energie van Geloof in het Leven. Vooral als we met band staan, is dat wel echt een knaller.
3: Ja,
1: en dat is niet per se feest, hè. Dat kan overal.
2: Popfeest.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Maar goed, waar je in ieder geval een plaat mee kan zingen.
1: Die Man Is Verliefd.
0: Oké. Wat ik dan persoonlijk echt een hele toffe vind. Die is vorig jaar uitgekomen. Dit is zo'n dag. Dat is echt zo'n plaat.
1: Die is ook lekker online te spelen.
0: Ja, maar als je dat opzet, zeg maar, en je komt buiten en het is inderdaad 25 graden en je drinkt je koffietje lekker op het balkon of in de achtertuin. Dat is toch heerlijk?
1: Ja.
2: Daar ben ik helemaal mee eens.
0: Echt gewoon zo'n goede start van de dag.
1: Ja.
0: En nu dan, de nieuwe single, de reggae-plaat. En eigenlijk het ontstaan van dat liedje is ook wel heel erg bijzonder. Komt eigenlijk uit een soort tv-programma. En Broederliefde, die heeft er dan weer een aandeel in.
1: Ja, het is afkomstig uit het programma van Simon Keizer. Onvergetelijke liedjes. Waarin artiesten platen die ze nog niet hebben uitgebracht en op de plank zijn blijven liggen, aan andere artiesten moeten geven. En wij kregen de demo van Broederliefde. En het was eigenlijk een hele summiere demo. Wij kregen eigenlijk alleen een couplet voorgeschoteld. Er zat geen refrein in. Voor de rest was het niks. Maar een hele mooie tekst. Dus wij moesten echt aan de bak. We hebben hem daardoor ook best wel lang laten liggen. Want we wisten echt niet wat we ermee aan moesten. En totdat we ook toevallig op een hele mooie zonnige dag bij Jaap in de tuin zaten. En toen dachten we van, hey, wat nou zou je er een echte reggae-plaat van maken?
0: Ja, ik vind het dus echt heel tof geworden. Maar waarom heeft zo'n liedje dan lang op de plank gelegen? Waarom wisten jullie eigenlijk niet zo heel goed, hoe moeten we hier nou mee uit de voeten komen?
2: Nou, dat was tweeledig. De eerste reden was dat de afspraak die je maakte met het programma was dat je een volledige demo zou inleveren. En het liedje, of de demo van Broederliefde, was helemaal niet afgerond. Het waren twee coupletjes. Dus wij hadden echt zoiets van, wat moeten we hier nou mee?
0: Ja, zo'n half afgemaakte plaat.
2: Ja, en dat bedoelen we niet neerbuigend. Maar gewoon zoiets van, nou moet je een liedje gaan maken. En het was voor het programma. Dus we hebben daar best wel even mee geworsteld. Dus dat was de eerste reden. En de tweede reden is dat we, omdat je het moet schrijven, op een gegeven moment was het afgerond, moet het een bepaalde kant op. En in het programma had het een bepaalde vorm. En als we het dan uitbrachten, moest het in de versie zoals het in het programma was. Anders krijg je te maken met het commissariaat van de media.
0: Allemaal regeltjes.
2: Ja, dus we moesten 3 maanden wachten. Dus...
1: En zij zaten, wat het maakproces betreft, zij zaten met die twee plekjes al meteen een beetje in de urban hoek. Gewoon met een of andere soundscape en meer was er niet.
0: Ja.
1: En een van de elektronische, hele zachte beat eronder. Dus dat, dan ga je in eerste instantie denken, dit hoort niet bij de 3J's, dus hier kunnen we niks mee. En dan moet je, dan moet je het gewoon even een tijdje laten bezinken voordat je zelf iets bedenkt.
0: Want heel eerlijk, hoe bouw je dan zo'n liedje om? Broederliefde, het is urban, waarschijnlijk ook de stemmen, er zitten allerlei stemmetjes overheen. Hoe zorg je er dan voor dat dat echt wel in jullie straatje komt te liggen, zo'n plaat?
2: Ja, door het te laten liggen.
1: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk, wij hebben twee gitaristen in onze, tenminste, wij zijn twee gitaristen, dus wij schrijven altijd met twee gitaren. Dus dat is ook heel veel gewoon spelen en kijken wat er gebeurt. Heel veel onderzoeken, wat nou als we dit doen, wat nou als we dat doen. En ik weet niet meer precies hoe dat kwartje is gevallen, maar toen we die reggae beat speelden, echt die backbeat, toen klopte het. Toen kreeg het een leven die wij eigenlijk in het liedje wilden hebben.
0: Fine-tunen.
2: Er is trouwens ook een versie die we met Broederliefde hebben opgenomen. En die heeft een veel meer elektronische feel. Er zijn dus 3 versies. De versie uit het programma. We hebben nog een versie met Broederliefde samen. En uiteindelijk deze versie waar we dan voor gekozen hebben. En dat was uiteindelijk dat een externe producer zei, jongens, het is reggae. Haal die andere bullshit eruit en ga gewoon op de backbeat zitten.
0: Dit is toch gewoon heerlijk dit. Ja. Wat zijn de reacties?

0: van de fans, de aanhang van de 3J's?
1: Ja, die waren sowieso... Toen we het liedje in het programma speelden... dol enthousiast.
0: Ja.
1: Want die hoorden wel gewoon dat het de 3J's signatuur erin zat. En dat willen ze graag horen. Onze fans willen gewoon dat wij de 3J's blijven en 3J's liedjes maken. En nu hebben we een soort van, ja, de tussenweg. Het is echt radio, maar het is wel gewoon echt een liedje van ons.
2: Ja. Ik hoor ook echt heel veel mensen die nu zo gewend zijn aan die versie van het tv-programma. Die live versie, dat ze nu heel erg moeten wennen aan deze versie. Dat hoor je ook wel.
0: Ja, precies. Dat het even moet landen. Ja. Maar uiteindelijk, ja, ik zou bijna willen voorstellen, we moeten lekker gewoon een koel drankje openen. We doen alsof even de temperatuur omhoog gegaan is.
2: Nou, wat heb je bij?
1: De verwarming wat hoger anders.
0: Ja, dat kan. Moeten we de airco even uitdrukken. Dan is dat zeker mogelijk. Liedje is overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL. De nieuwste van de 3J's. Dit is Losvast.

0: Ferry de Lits en Viva Cerveza, die hoorde je bij Unity NL. En de nieuwste losvast van de 3J's. Ja, wat een lekkere plaat, mannen. Ik krijg zin en ik wil eigenlijk wel meer van dit genre horen, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, nou ja, dan gaan we dat toch maken voor jou.
0: Ja, speciaal voor mij? Of zeggen jullie van, daar is wel meer de vraag naar en dit smaakt ons eigenlijk ook wel naar meer?
2: Jij wil meer of minder van dit soort materiaal?
0: Ik wil wel meer.
2: Dan gaan we dat op regelen.
0: Ik vind dit lekker. Weet je, dit is leuk, het valt op, het is vrolijk en ik krijg er wel een soort van zomers gevoel bij.
1: Een reggae-plaat. Wij zelf ook, hoor.
0: Hey, het grappige was, ik draaide net Ferry de Lits, Viva Cerveza, en jullie kwamen meteen met de welbekende Volendamse kermis om de hoek.
1: Ja, zeker.
0: Wat is de versie, zeg maar, in volgens mij het eerste weekend van september?
2: Broodje shawarma.
1: Broodje shawarma.
0: Nee, ja, jongen. Op Viva Cerveza.
1: Hele tent uit zijn dak.
0: En ja, dat is dan zo'n liedje voor het einde van de avond, dat iedereen, zeg maar, de plaatselijke shawarma-tent nog in gaat rennen.
2: Ja, daar gaat het wel over. Ik wil vermelden voor de luisteraars van Unity. Dit liedje won het jaar voor Blikkendag de Gouden Gangmaker. Wij hebben een soort van wedstrijd in Volendam, wie het beste kermisliedje.
0: Ja.
2: Nou, het mooiste voorbeeld is Likke Pijp met Blikkendag. En het jaar daarna had Likke Pijp trouwens...
0: De tent moet op zijn kop.
2: Hebben ze hem weer gewonnen met De Tent moet op zijn kop.
0: Klopt.
2: Nou, het jaar daarvoor was Broodje Shawarma, zeg maar, de winnaar.
0: En wat gaat het dan dit jaar worden? Gaan jullie nog een keertje meedoen? Of zeggen jullie,
1: wij
0: die
1: doen
0: tijd
1: zelf
0: hebben
1: ook
0: we gehad?
1: Mee, maar wij hoeven niet per se te winnen, want wij organiseren het. Dus dat zou... dan krijg je een beetje belangenverstrengeling. Dus we vinden het helemaal niet erg als een andere band wint. Maar we doen wel zelf ook ieder jaar mee.
0: Maar geef mij even de gouden tip dan. Waar moet het ultieme kermisliedje aan voldoen als we kijken naar de welbekende Volendamse
1: kermis?
0: Nee,
1: het is heel simpel. We hebben de lokale omroep. Die draait de hele 4 dagen lang die kermismuziek tijdens de kermis. En wij organiseren zelf een festival tijdens de kermis. En de lokale omroep zendt uit vanaf ons festival.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen de Volendammers liedjes aanvragen bij de lokale omroep. En het liedje dat het meest aangevraagd wordt, wint de Gouden Gangmaker.
0: En wat houdt dat dan in? Betekent dat dat je dan gelanceerd gaat worden en dat dan heel Nederland
1: kennis
0: met je gaat maken?
1: Nee, dat is eigenlijk gewoon een kwestie van dan de eeuwige roem. Maar de winnaar die krijgt wel een gratis professionele opname van zijn volgende single voor het jaar daarna.
0: Hey, wat super tof. En iedereen kan meedoen. Zitten er bepaalde reglementen aan vast dat je bijvoorbeeld uit Volendam moet komen? Of?
1: Nee.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee.
1: Nee, want het is gewoon, als je liedje het vaakst aangevraagd wordt bij de lokale omroep, dan win je.
0: Wat grappig.
2: Wat wel heel geinig is dat wij sinds het jaar van Blikkendag liep daar shownieuws al bij ons over het terrein.
1: Ja.
2: Maar het begint op te vallen dat er gedurende de kermis heel veel collega-artiesten daar rondom die tent lopen.
0: Even een beetje te horen, wat gaat die hit worden? Maar ja, een Sven Versteeg en dus ook een Likke Pijp, die hebben wel hun carrière te danken dus aan deze prijs.
2: Ja, Sven heeft zijn carrière te danken aan Likke Pijp.
1: Die heeft dat goed opgepikt, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik vind dat echt wel heel erg tof. Dit jaar, die kermis, hebben jullie daar nu al zin in? Vanaf wanneer begint dat echt een beetje te borrelen?
1: Poeh. Ja, bij ons sowieso het hele jaar door, omdat we dat festival organiseren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn echt geen goede graadmeter. Maar bij de rest van Volendam begint dat te borrelen, laten we zeggen, rond de zomervakantie.
0: En dan krijgt iedereen
1: als iedereen op vakantie is, dan begint dat te leven.
0: Ja, precies. Zijn er al inzendingen binnen voor dit jaar eigenlijk?
1: Ja, nou ja... al die kermisartiesten die zijn gewoon al vanaf... als de kermis afgelopen is, dan gaan ze weer verder denken over hun nieuwe plaat. En ieder jaar komen er 2 albums uit die door verschillende producers gemaakt worden. En dat gaat dan over, weet ik veel, in totaal iets van 40 liedjes die dan ieder jaar uitgebracht worden.
0: Is nog een aardige kluif.
1: Dat gaat buiten ons om, dus dat is al lang aan de gang.
0: Ja. Echt wel super tof. Beetje carnaval, maar dan net een beetje anders.
1: Ja.
0: Eerste weekend van september. Ik zou zeggen, ga er zeker een keertje een kijkje gaan nemen. Die kermis in Volendam. Het is de middagshow met de nieuwste van Numidia. Nou, dit is zo'n dag. Je hoort de 3J's.

0: Ik bleef geloven. Het is nieuwe muziek op naam van Numidia. En dit is zo'n dag van de drie J's. Ook die hoorde je bij Unity NL. En Jan, nou begon je net al eventjes over een theatershow. Iets met een jubileum, 20 jaar. Vertel.
1: Ja, wij hebben toevallig dat vorige week, twee weken geleden bekendgemaakt. En die kaarten die zijn al... Die zijn al in de verkoop gegaan bij sommige theaters. Maar het is pas volgend jaar. Maar dan vieren wij ons 20-jarig jubileum in de theaters. 20 jaar 3J's.
0: En hoe bijzonder is dat? En hoe gaat dan zo'n show eruit zien? Gaat dan echt alles voorbij komen? Zijn het jullie favorieten? Of misschien wel de favorieten van de fans?
1: Nou ja, daar een soort van mix van. We weten nog niet hoe het eruit gaat zien natuurlijk. Bijzonder is het natuurlijk wel. Sowieso als je als artiest gewoon 20 jaar... mag blijven doorgaan en dat er steeds nieuwe fans bijkomen. Dat vinden wij bijzonder en dat waarderen wij heel erg. Vandaar ook de jubileumshow. Maar hoe we dat precies gaan invullen, dat weten we nog niet. Natuurlijk komen daar de bekende liedjes voorbij, maar voor de onbekendere liedjes is het misschien leuk om onze fans te raadplegen met, dat ze allemaal een top 10 invullen of zoiets.
0: Maar, ja, een soort van polletje of zo. Om te kijken van, wat moeten we zeker gaan doen? Wat mag er echt niet gaan ontbreken?
1: Ja, precies. Maar daar hebben we nog even de tijd voor om daarover na te denken.
0: Betekent dat dan de komende tijd ook heel veel repeteren? Toch kijken, hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat samenstellen met elkaar?
1: Die repetities die beginnen dan waarschijnlijk ergens...
2: Een dag van tevoren.
0: Gewoon last minute.
1: Nee, de tour begint begin februari. Dus dan beginnen we ergens in het najaar daarover na te denken. En misschien alvast te repeteren. En dan in januari de belangrijkste repetities.
0: En hoe is dat voor jou dan, Robin? Want jij bent er natuurlijk nog niet heel erg lang bij. 20 jaar. Heb jij dan, zeg maar, toen je vroeger naar de 3J's keek, luisterde en je zag het, dat je dacht van wauw, helemaal top dit. Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker. Sterker nog, er zijn echt nog wel bepaalde 3J's liedjes waarbij ik een bepaalde tweede stem in mijn hoofd heb gecreëerd die helemaal niet op het album staan, maar die ik al vanaf jongs af aan meezing in de tweede stem. Dat heb ik echt af moeten leren. Maar zeker. Ik zit inmiddels alweer 7 jaar bij de band. Maar dat is een. Het is fantastisch. Het is, zit helemaal op mijn plek.
0: Blijft allemaal gewoon heel erg bijzonder. En zeggen we, de komende 20 jaar blijven we doorgaan. Wat is de ambitie als we gaan kijken naar de 3J's? Jullie hebben heel veel gedaan op tv. Ook heel veel mogen doen natuurlijk. Zijn er dingen, ontbrekende puzzelstukjes, waarvan jullie nu zeggen van ja, dit hoort eigenlijk nog binnen die carrière of daar gaan we voor?
3: Dat is een moeilijke. Als je hem plat slaat, zouden wij gewoon zeggen, wij willen, weet je, we hebben een hele brede doelgroep. Je wil in principe gewoon penetreren. Dus gewoon weer bij de kinderen van de kinderen gewoon weer relevant worden. Zodat die muziek wordt doorgegeven. Dat is denk ik het ultieme scenario. Wil je dingen doen? Weet je, heb je wensen? Ja, natuurlijk. Willen wij de Kuip doen? Willen wij dat soort dingen doen? Ja. Is dat realistisch? Weet ik niet. Je moet wel durven dromen, maar...
0: Maar moet er dan een bepaalde hit komen? Of wat zou er moeten gebeuren voordat jullie zeggen van oké, dan gaan we zo'n gigantisch groot stadionconcert geven?
3: Ik weet het goed gemaakt. Wat een hele weet je, ik zou nog wel eens en dan spreek ik namens ons drieën, gewoon eens zo'n dikke vette hit. Zo'n hit van het jaar willen scoren.
0: Zo'n blikkendag?
3: Zo'n blikkendag of een terug in de tijd. Weet je, zo'n liedje dat heel Nederland gewoon, weet je, stadions vol zo'n liedje zingen. Daar ben ik wel aan toe.
0: Oké, echt? Ligt dat er al klaar? Of zeggen jullie van, dan gaan we daar binnenkort maar eens een keertje de koppen bij elkaar voor steken?
3: We hebben er al 30.
1: Ja, weet je, dat
3: maar de luisteraar was het niet factoren. Eens.
0: Ah, dat is jammer.
1: Het is afhankelijk van veel factoren. Ja. Je kan nooit van tevoren zeggen, je hebt een liedje geschreven en dan zeggen, dit gaat hem worden.
0: En maar zou je een poging kunnen wagen om te gaan zeggen van, oké, we gaan nu zitten.
1: We wagen iedere keer een poging.
0: Jawel. Alleen dat je echt gaat zitten, dat je zegt van, oké, er moet gewoon nu een plaat uitkomen die gewoon 15 tot 20 miljoen Nederlanders mee gaan zingen.
3: 95% van wat iets een hit maakt, dat ligt buiten jouw controle. Ja. Dat is het ding. Het is het toeval en het moment en de mensen. Er zijn zoveel factoren waar jij niet of bijna geen inspraak op hebt. Helemaal nul.
0: Kwartje moet gewoon de juiste kant op gaan vallen.
1: Ja. Absoluut.
0: De plaat met Jan Smit.
1: Als het bijvoorbeeld deze zomer gewoon de hele zomer lang 25 graden blijft.
3: Ja.
1: Dan kan zomaar losvast een zomerrit zijn. Want dan Op een gegeven moment kun je alleen nog maar reggae horen, want de rest kun je dan niet meer aan.
0: Ja, daarom, op al die bootjes, lekker vriendengroepen, drankjes erbij. Wow. Ik zie het wel gebeuren. Ja, de plaat met Jan Smit, 2024. Die man is verliefd.
1: Het was wel een soort van hitje.
0: Ja, dat was zeker een hit.
1: Ja.
0: Misschien nog steeds wel. Ik denk dat iedereen dat wel uit volle mond meezingt.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: kan bijna niet anders. Hoe vaak doen jullie deze, zeg maar, met Jan?
1: Nou, heel weinig eigenlijk. Want dat is het ook met die samenwerkingen. Je kan wel samenwerkingen uitbrengen, maar je ziet elkaar natuurlijk niet vaak tijdens optredens. Dus de keren dat wij dit met Jan hebben gezongen, die kun je op één hand tellen.
2: Nou, de laatste keer was in de Ziggo Dome, bij het muziekfeest.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Maar we staan ook bij Jan op zijn 30-jarig jubileum. Aankomende zomer in Volendam houdt hij dat.
1: Ja.
2: En dan staan we 3 avonden waarschijnlijk die plaat te zingen.
1: Maar goed, het mooie van het liedje is ook weer dat wij zingen het liedje alsof het van ons is. En Jan zingt het liedje tijdens zijn optredens alsof het zijn liedje is.
0: Ja, maar
1: het
0: is toch wel vet. Uiteindelijk is het ook gewoon.
1: Precies.
0: En dat is het allermooiste. Ja, mooie samenwerking, toffe samenwerking. En ook zo'n liedje dat als je dit doet en de mensen hebben een klein drankje op, is het meteen een feestje.
1: Ja.
0: Het is Unity NL. Wie is de mol? Ik ga Amar voor je draaien. Nou, Jan Smit samen met de 3 A's. Die man is verliefd.

0: Wie is de mol? Amar. En die man is verliefd van Jan Smit en de 3J's bij Unity NL. Hey, de komende week, mannen, hoe ziet die agenda eruit? Wat gaat er allemaal gebeuren? Waar moeten jullie naartoe? Waar worden jullie verwacht?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Wij zouden aanstaande zaterdag zouden wij op een festival staan. Maar daar is vanwege een broedende uil is het hele festival afgelast.
0: Wacht even, er zit daar een uil in een boom, zo'n oehoe.
1: Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt in 20 jaar. Maar zo zie je, het speelveld verandert altijd en het is nooit saai.
0: Dus dat betekent aankomende zaterdag een avondje vrij? Of gaan jullie dan met elkaar gewoon ergens een ander feestentje?
2: Nee, wij zijn gewoon vrij.
1: Ja, wij hadden één show staan. Verder zijn we deze hele week druk bezig met rondrijden, promo doen, schrijven. Want dat doen we ook meerdere keren.
3: Social shows.
4: Ja. Ja, wij kunnen zaterdag naar het stadion, hè? FC Volendam.
2: Mogen geen supporters meer in het stadion komen.
4: Oh, jij mag niet. Jij mag
0: er
4: niet
0: was
4: komen.
0: Wat. Er was wat om te doen, begreep
2: ja,
0: ik.
2: Er was wat voorgevallen gisteren. Mogen toch geen supporters in het stadion komen?
4: Nee, geen uitsupporters. De thuissupporters mogen vooralsnog gewoon komen. Dus een beetje een apart verhaal, maar.
0: Oké. Okay. Ja. Dus Groningen mag niet komen.
4: Groningen tegen A. Nee, ja,
0: en de Amsterdammers mogen wel komen.
4: Die mogen wel komen, ja.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Dat moet toch een staartje krijgen, denk ik.
4: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, weet je, we gaan het allemaal in de gaten houden. Voor jullie in ieder geval een lekkere drukke week. En een waanzinnig goede zomerplaat die uit is gekomen. Mochten nou de luisteraars meer willen weten, jullie willen gaan volgen, toch een keertje willen komen kijken bij zo'n optreden. Waar zijn jullie nou het meest actief op?
1: Instagram.
0: Ja. Dat is kort. En duidelijk.
1: Ja. Instagram, geen TikTok. YouTube, Twitter, TikTok, alles. Nee, maar het meeste
0: alles erop en eraan.
2: We zijn overal te zien, maar we zijn zelf het meest actief op Instagram.
0: Ik ga nog één plaat van jullie draaien. En het grappige was, ik zei Kamers van mijn Hart, die gaan we doen. En jullie zeiden meteen, oh wat tof, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, misschien wel de meest creatieve periode tot nu toe uit onze carrière. Dat album, dat was één grote speeltuin. Dat ging van reggae tot en met Beatles-achtige liedjes. En in het geval van Kamers van mijn Hart hoor je gewoon Afrikaanse invloeden. Ik weet ook niet waar het vandaan kwam.
2: Want dat is gewoon allemaal in Volendam gemaakt. Maar een duidelijke Graceland, hè, was natuurlijk een grote invloed voor het liedje Kamers van mijn Hart.
0: Ja, maar het is wel een sound. En het grappige vind ik, dit is nou zo'n typisch geval van tijdloos.
2: In die zin is dat tijdloos inderdaad, ja.
0: Want ik bedoel,
2: we hebben ons nooit wat aangetrokken in die tijd van wat er op dat moment op de radio was.
0: Gewoon gedaan waarvan jullie dachten, daar staan we achter. Zijn jullie dan nu wijzer geworden en gebeurt dat dan nu wel? Of was dit echt gewoon jong en onbezonnen?
1: Dat
2: wel. Maar goed dat we dat waren, want die liedjes wat je zegt, die zijn nooit tijdgebonden geweest, dus die zijn tijdloos.
0: Mannen, ik ga jullie enorm bedanken. Ik vond het top dat jullie er waren. Heel veel succes met de nieuwe plaat en met alles dat er weer aan gaat komen. Ja, en deze is dan van inmiddels 20 jaar geleden. Kamers van mijn Hart.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en is die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan mbo Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan MBO Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op en dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
2: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Code TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Ze kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en